0: Die maand is allemaal weer eens verkeer. Is er nou?
1: Wow, dat klap die skote. Vanavond is weer een grote. Aha.
0: Vanavond gaan ons groot.

0: meneer Jannie van Skoor. En kom ons geef hom 'n moerse klap.
1: Vrienden, dames en heren, je weet, Aaron hier in 1938, dat was in Australië getoer. En toen is er vandaag daar naar die dierentuin gegaan en ons slang aankijk naar een kangaroo. Ja, een boy loopt wij samen met ons op die toer. En hij zo naar die gedierte staan en keek en toen draai je om naar ons toe en hij zei, my goodness, what a mice. Nou, al wat ik

Hallo julle, DJ Touch is hier so, Skakel Chris in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

Daar het ons nou eers geluister dan na Jannie Du Plessis en hy het gesing Green Eyed Angel. En toe was het Joe Black, hy het nou vir ons gesing Die Vrou Wat Ek Lief Het. Volgende is het Wouldn't It Be Nice, lekker ouwe enekie van The Beach Boys. Daarna Demi Lee Moore en Bobby van Jaarsveld. Nou hulle weet blijkbaar al lang al dat daar briewe geskryf word. Nou ek is nie seker wat nou verneekbriewe is of wat nie. Ons moet mooi luister nou na die woorde. Kom ons luister dan na Wouldn't It Be Nice en dan Demi Lee Moore en Bobby van Jaarsveld en hulle sê ek weet al lang al.

Wordt wakker elke ochtend met een brief hier in mijn kop. Maar daar is niet een naam of een terugadres op. Gelos van mij een dromen. Gelos van mij die ja.

van ons mense en ons bestaan. En nie net leefwoorde, en nie net een vals profeet, maar ons kan nie breek nie. Hey, ons kan nie breek nie.

sluit jou week af elke sondagavond tussen 6 en 8 saam met my, Danny Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

Ja, maar het is toch wel een snaakse ding om te zeggen, crazy little thing called life. Maar ik denk dat ik samenstem, nee, want het kan ook zo'n kopje die elkaar maakt. Hierdie crazy little thing called love. Nee, wacht, mijn Afrikaanse Engels komt nou deur, niet crazy, niet. Het is crazy little thing called love. En, nou maar goed, volgende melody. En hierdie word gesing deur Lost Frequencies en James Blunt. Amber sê ek nou James Blunt. Wat gaan met my aan nou? En dan weer lekker enetjie net om die deeg te beweeg. She drives me crazy.

Hallo julle, DJ Tarsh is hier, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

To live without your love is just impossible. Hy sal het nie kan recht kry nie. Ray Conniff Sangers, en dis hulle liekie gewees daar. Right, White a Shade of Pale is een liekie van die Engelse rockgroep Procol Harum, wat op 12 Mei 1967 as die debietplate uitgereik is. Dit was hulle debietplaat, Procol Harum. En in die jare daarna het The White Shade of Pale een blijvende klassieke liekie geword met meer as 1000 bekende omslagweergaves dier ander kunstenaars. Dis die een wat ons gaan luister. En White Shade of Pale dier Procol Harum.

Tom Dooley, gesing dier die Kingston Trio. Die Goombay Dance Band is een Duitse groep wat in 1979 geskep is dier Oliver Bent. Hy is die blonde ene van die groep, die groepleier Oliver Bent, en is vernoem na die klein baai op een Caribiese eiland St. Lucia. Die groep het begin van die 80er jare die grootste commerciële sukses behaal met nummer 1 treffers soos bijvoorbeeld Son of Jamaica, Seven Tears, Aloha Hey, en Till We Meet Again. Die Goombay Dance Band het een ondersteuningsbasis in Europa opgebouw en was ook baie gewild hier in Suid-Afrika. Ons luister na hulle en die liekie is die Seven Tears. Dit is in 1981. Ek dink is in Julie 81. Is dit opgeneem. Hier kom Goombay Dance Band.

Prachtig, ne? Dit is baie waar wat Frank Sinatra daar oor hom sê. Hy klassificeer daar in die top klompie mannelike sangers, baritons. Westlife is die Ierse popgroep wat in 1998 in Dublin, Ierland is hulle gestig. Die groep het bestaan uit lede Shane Fillon, Mark Feehaley, Kian Egan en Nicky Byrne. Brian McFadden was lid voordat hy in 2004 vertrek het. Die groep het in 2012 na 14 jaar ontbind en later in 2018 het hulle weer herenig. In Ierland het die groep in nummer 11 het hulle 11 nummer 1 treffers gehad, albums gehad eindelijk, en dan 16 nummer 1 enkelsnitte en 34 top 50 enkelsnitte. Hulle het meer as 55 miljoen plate verkoop en is houers van 4 Guinness World Records. Westlife het talle toekennings ontvang, insluitend die wereldmuziek toekenning, 2 Britse toekennings en 4 MTV toekennings en 4 rekord van die jaar of plaat van die jaar toekennings. Ons luister na hulle en in hulle baie aangename stijl wat hulle het, Westlife, Queen of My Heart.

Dan sê, dit was twee gewees van Jim Reeves, die lekker rustige stijl wat hy dit in doen. Don't Let Me Cross Over, en voor dit was Distant Drums. Nou, hierso tot onlangs het ek nie geweet van hierdie instrument nie. En was nogals verbaasd toe ek om beginne luister. Toe hoor ek, hy kan nogal aanklank vind. Aanklong. die instrument is aanklong. So ek het gesê, hy kan aanklong vind. Dit is een traditionele Indonesiese muziekinstrument van West Java, gemaakt van bamboesbuise op een raam wat specifiek elkeen het een aparte noot. So feitlik elke persoon in die orkest het een noot om te speel, en jy moet gereed staan vir wanneer het jou nootse beurt is om dan jou raampie te skit en jou klank voort te bring. Dit is vooral baie gewild in waar is daar plek, Caledonia, waar hulle met hierdie muziekinstrument orkeste het van soveel note soos daar in die liedjie is, soveel mense het hulle in die bijeenkomst. Ons luister na twee liedjies van wat deur die aanklung gedoen word. Die eerste ene is Dancing Queen, dit is nou van Abba, en dan die tweede ene is I Have a Dream, is die twee liedjies wat die aanklung instrument nou vir ons gaan doen.

I Have a Dream dier die Anklung spelers en dan die eerste ene was Dancing Queen. Three Dog Night, ja, die, waar die naam vandaan kom is, hulle sê op een baie koue aand, dan slaap jy met drie honde om warmer te wees, nie net met twee honde nie, dis ook met een koue aand is eindelijk een Three Dog Night. Amerikaanse rockgroep wat in 1967 in Los Angeles gestig is. En ja, kom ons luister na hulle, wat gaat hulle vir ons doen? Hulle groot ene is Joy to the World.

sê, Evers langs die pad het hulle vir Joy to the World by mekaar gebring met Jeremiah was a bullfrog. Jo, dit is een lang pad wat hulle geloop het. Ella Roberts is volgende op die draaitafel, een man, typisch Ierse wortels, met Keltiese wortels. Ella Rob het haar Skotse en Ierse afkomst terug na die hooglande en eilande gevolg en haar passie vir Keltiese muziek en sang gevind. Sy is oorspronkelijk as klassiek opgerei dier sangafrichter Lelija Seele en het al talle toekennings gewen. Sy gaan vir ons doen een, wie ek het nou al hoe geprobeer om Anja daarvan Rosenwil om haar te kry om hierdie ene te sing. Sy het een weergawe van hom, maar sy so een kort weergawe, kies onder een minuut die een wat Anja sing. Ek wil hê sy met die volledige liedjie sing soos hier die volgende ene is, en dit is, ek dink het sal ideaal by haar stem pas, in elk geval. Kom ons luister na Ella Roberts se weergawe van The Skyboat Song.

Prachtige sing Ella Roberts, The Sky Boat Song. Die lekker klassieke ene wat ek ook baie van hou, is die een wat nou op die draaitafel lê. Die word gedoen deur Frank Mills. Sy enigste daadwerklike claim to fame was hierdie muziekstuk. En dit is The Music Box Dancer. Hy het maar ander treffers het hy ook van tyd tot tyd opgelever, maar nie een van hulle sou vir hom vreeslike roem of aansien in die wereld besorg nie, in die muziekwereld. Die liekie is deur CBS dokumentaire program in Los Angeles as themaliekie gebruik vir 3 jaar lang en is ook in 1 episode van die Simpsons gebruik. Hier is Frank Mills met daar een wat ek van praat en dit is die Music Box Dancer. Hy is ook lekker om te kyk op video op YouTube. Hier kom Frank Mills.

Nou sê, dankie Danne, dat jy so voel, maar ek vraag jou weer mooi, moet nie so uitpraat nie, en dan diezelfde moet Lucille Staar, sy kan ook nie haar mond hou nie, hier is sy, 1966.

As hy, dit is Lucille Starr, en dit is in 1966 gewees, I Love You, You, You. Dan kom ons nou by die tweede laaste ene, ek gaan uitspeel, speel om gauw. Waylon Jennings, a lekker country, The Door Is Always Open, lekker luister.

ja, ek sal dinsdag aanstaan ek weer in verhandele op hierdie keer is het hiervan hou ek. En ja, dinsdag aand en dan vanavond om 6 uur is wat is hy, Jannie? Jannie, is hy hier so met sy country muziek en ja, altyd lekker country muziek. Ek weet nie of hy laas week die venterkies vir ons gespeel het nie. Ek weet hy het een tribute gehad aan was het Dolly Parton, maar in elk geval ek wacht nog om te hoor van die venterkies wat daar by hom opgetreed concert gehad het. Dit moes baie lekker gewees het, ek wens ek kon daar wees. Ok, en op Ramkat, dit is op Ramkat Radio, op Radio Eendrag is wat is sy naam? Christo, morgen aand is hy op Christo Duplessis en hy doen die versoekprogram, die ja, versoekprogram, hy vraag net, laat allemaal asseblief vroegtijdig die versoeken na hom toe met stuur, met julle boodskappe en aan wie dit is en waar oor die liekie gaan en hoekom die liekie speciaal is en so aan en ja, so wees seker om vroegtijdig in te stuur vir hom met julle briefie daarmee gepaard. Dit, hy sê dat het voor morgenmiddag 3 uur by hom uitkom, dat hy tyd kan hê om dit te rangskik in orde en al die dinge achter mekaar te kry voor hy dit moet uitsaai om 7 uur tot 8 uur. Ok, right, ek gaan nou uitspeel. Kom ons kyk, ek het nog 2 hier op die draaitafel wat ek wil gauw indruk, Rudy's, nee, dit is Lisa Delbo en Kei Sera Sera, dit is ek dink is in Duits, en dan gaan ons daar die heel laaste ene, gaan een gewijde liekie wees, dit is Amanda Holden, en sy sê, I know him so well, dit is nou om aan te sluit by die Bybelstudie, wat direct hierna sal plaasvind, na die tweede plaat. So ek sê vir julle, dankie dat julle geluister het, lekker week vir julle, doen wat julle geniet wat julle doen, hier kom Lisa Delbo, en dan I Know Him So Well.

Jerry Wayne, die tragiese story daar van Laura se lover wat ja, motorongeluk en al daardie tipe dinge. Ons stap aan en jy weet, daar was so 'n kol hier tussen 1971 nee, ek dink het was meer na maak het 64 tot 71 waar daar liedjies wat geskryf is was dubbeldoorname. Jy weet, soos ek noem net 'n paar van hulle, is Chirpy Chirpy, Cheep Cheep, en dan Chewy Chewy, Honey Honey, Kiss Me Honey Honey, Green Green, is een van die minstrels gewees, Yummy Yummy Yummy, Funny Funny, Bye Bye Love, is als dubbeldoor name. Nou ek het hier vier van hulle achter mekaar, wat ons vir julle gaan speel. Die eerste een wat ons gaan luister, is die een van Middle of the Road. Hulle het aanvankelijk in 1967 af ook opgetree, Part 4, en later was hulle Los Carcas, voor hulle op 1 April 1970 by mekaar gekom het met Sally Carr, dis die meisie met die helium stemmiekie, as sangeres, die drummer en Ken Andrew, en lead gitaarspeler McCready, en sy broer op bas, om Middle of the Road te skip. Hulle bekendste plaat was natuurlijk die immergroen Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Ons hoor vandag, luister ons na die ene. Dit is die eerste een van die dubbeldoorname. Kom ons hoor.

Yummy, yummy, hy het a tummy, a Lebanese tummy, 1968. Hulle klink vir my baie soos die groep The Monkees. Ja, hulle het baie trek daar na die klanke toe. Ok, ons stap aan en ons kom nog steeds by die dubbeldoorname. En ons kom by a dame, sy is Shirley Veronica Bassey, Shirley Bassey. Was die 6de jongste kind van Henry Bassey en Elise Jane Staat en is gebore op Butte Street in Tiger Bay, Cardiff. Dit is in Wallis natuurlijk. Sy het groot geword as in die aangrensende gemeenskap van Splot. Haar pa was Nigeries en haar ma was Engels van Teesside in die noordooste van Engeland. Twee van haar ma's vier kinders uit vorige huwelik en het ook in Bessie sy huishouding gewoon. So Shirley is dus gebore in 'n huishouding van drie sisters, twee halfsisters en een broer. Die een wat ons gaan luister van Shirley Bessie, die dubbeldoor liekie, is sy sê, "Kiss me, honey, honey, kiss me." Julle almal sal hom ken as julle hom hoor.

Don't Stop, dit is Shirley Bassey, Kiss Me Honey Honey. Die volgende ene is een van die groep, hulle is The Sweet, ook bekend as Net Sweet. Hulle is in 1968 in Londen gestig en is een Britse rockgroep wat in die 1970s wereldwijd bekend geword het. Hulle bekendste groeplede bestaan uit hoofsanger Brian Connolly, basspeler Steve Priest, gitaarspeler Andy Scott en ook tromme het hulle vir Mick Tucker. Die groep is oorspronkelijk Sweet Shop genoem. Die groep het in 1971 hulle eerste treffer, dubbeldoornaam, Funny Funny, opgeneem. En dis die een wat ons nou gaan luister. Funny Funny van Sweet.

Immergroen, Laurieke Raug, jy studeer waarom seer te kry. Ja, is sy wat ook vroeger hierdie jaar haar uittrede uit die muziekwereld, saam met Rina Hugo ook, sy het ook vroeger hierdie jaar haar uittrede aangekondig, dat hulle is nou klaar met, wel, hulle gaan nou retire uit die muziekwereld uit. Ok, ons het nou op die draaitafel, een van my groot gunstelinge, en seker die mooiste mens, en sy is Olivia Newton-John. Sy is ook hierdie jaar oorlede. Sy is op 26 September 1948 in Cambridge, Engeland gebore. Familie het verhuis na Australië, toe sy maar 5 jaar oud was. Haar ma was Duits, haar pa was Wallis, en hy was 'n professor in Duits gewees by Cambridge in Melbourne. Ten spyte van haar akademiese agtergrond het sy van vroeg af al belang gestel om muziek en het sang gehad en het 'n groep wat die Soul Four genoem word, het sy gehad met sommige van haar skoolvriende wat sy gevorm het. Later tree sy op as in haar swaar se koffiekroeg in Australië.

Survivor, The Eye of the Tiger, en dit was uit een rolprint van Rocky, Rocky 3 denk ek, ja. Okay, die volgende mense, die Peanut Butter Conspiracy, was Amerikaanse Los Angeles gebaseerde psychedelische pop-rock groep uit die 1960s. Die groep is bekend vir die hoofsanger Baba Robinson, of Robinson, sorry, nie Robinson nie, en het vir kort tykie vir Spencer Dryden en Jefferson Airplane as lid van die groep Peanut Butter Conspiracy het sy opgetree. Ons gaan luister, hulle, ander groot liedjie was natuurlijk Understanding is the best thing in the world, maar die een wat hulle vandag vir ons bring is Hold on to what you got, cause it's good and justifying of sweets. Kom ons luister. Hold on to what you got.

Was hy, hulle was baie gewild gewees eintlik, die groep Peanut Butter Conspiracy, en vooral vir Hold On To What You Got, en die ander een is Understanding. Ok, die Seekers is volgende op die draaitafel, en hulle is Australiese popkwartet, wat oorspronkelijk in 1962 in Melbourne gestig is. Hulle was die eerste Australiaanse popmuziekgroep om groot albumverkope en suksesstatus in die Verenigde Koninkryk en die Verenigde State te behaal. Hulle was baie gewild in die 1960s met hulle bekendste bate, soos mens haar maar kan noem, en dit is Judith Durham op vokale. En soms het sy ook klavier en tamarijn gedoen. Ethel Guy was op kontrabas en koor, Keith Potke op 12-string gitaar en banjo en koor, en Bruce Woodley op gitaar, mandolin, banjo en koor. Hulle doen vandag vir ons een van hulle groot treffers, en dit is All Over the World. Maar dan direct daarna het Judith, hulle sangeres, solo wat sy doen, en dit kom uit The Sound of Music, ja, dit is uit Sound of Music, Climb Every Mountain, die een wat die non gesing het oor Julie Andrews, as jylle die rolprent onthou. Seekers, All Over the World, hier kom hulle, en dan Judith Durham.

Manuel Escorsio en Janita Klaassen, feestijdse wijsie. In die 70s was daar Suid-Afrikaanse sangeres, wat baie populair was, en ek praat van Lauren Copley. Sy is ontdek dier een onderwijseres toe sy slechts 6 jaar oud was, en op 11-jarige ouderdom sny sy haar eerste debietalbum 7 Years Older Than 4, en produseer daarna Sarsi Treffers om op die ouderdom van 20 as gevolg van media attenties en geen privaatheid compleet op te hou met haar sangloman. En na 40 jaar in journalistieke beroep oorreed haar ondersteuners en haar broer, Bruce, oorreed haar toe om weer een album op te neem. Sy stem toe in en maak een beperkte uitgawe van slechts een paar honderd afskrifte wat ook direct, slechts op directe verkope beskikbaar was en nie in muziekwinkels nie. Lauren Copley, sy sing vandag vir ons een van haar groot treffers en dit is Kentucky.

Lekker laat loop ons nou met nog een gouden ouwe met Unwritten. Hierna. So ietsie van Hyperfox en dan This Beat Has Me van Sil. Net hier op Techno Tuesdays.

Daar is dan natuurlijk Pirates of the Caribbean of een lekker remix van hem, want raai wat. Mackenzie Cook is vandaag in 1971 geboren en hij is onder andere een acteur en comediant. En een van die rollen of rolprenten waarin hij gespeeld het is Pirates of the Caribbean. Bla bla bla bla. Hij is geboren in Maidstone, Engeland, zoals ik zei, in 1971.

sein Achwes, She's So High van Kurt Nelson. Wie ook natuurlijk vandaag verjaar is, Cindy Thomas, Nicole Fourie, Chris Jansen en Christian Fourie. Baie, baie geluk met allemaal van julle verjaarsdag. Ek hoop dit gaan een besonderse geseënde jaar wees vir julle. Of soos Willemstraas nou sal sê, mag het erin daar waar julle kom julle wei. Trek is nou bykie weg hier met soetsie van Khaled en Marshmallow. Die keer bykie opgejaagd dier die Esto. The Silence net hier op Techno Tuesday.

0: I got the music.
1: Rupje let nou lekker uit gechill op daai ene keer gat ons met bietjie soul en soos julle weet die goed is vrek vandag. Dis Feel the Melody. Daarna All Alone en dan so bietjie Ella met Wiso. Net hier op Techno Tuesdays. Hallo Sarkie, Rupje, jy vibe lekker saam.

Haas en hy gewees, Nip Tunica's Darkness, gevolg deur Alone, lekker extended remix van, of All Alone, lekker extended remix van hom. Hierna weer Darkness, die keer van Mike Candies, net hier op Techno Tuesdays. Ek is DJ Tarsius en, soos gewoonlik, vibe julle op Ramkat Radio.

0: Ag, het is nou met die tweede deel van die Hier Kook Tasha's Klipper DJG J-Mix. Net hier op Techno Tuesdays. Ek is DJ Tasha's en jylle luister na Techno Tuesdays, soos elke dinsdag van 9 uur af. So, kom ons hoor wat waar hierdie oukie van DJG.
1: The Mix with DJG. Exclusive to Techno Tuesdays with DJ Tercius.

0: Lekker bijna, dus winter is coming. En voor hem was die hier Quirk Tasha's Klapaard, DJG J-Mix geweest. Hierna gaan we een beetje ruim gooien, samen met zoiets hier al van Top Gun af. En dan Shibo van David Key. Net hier op Techno Tuesdays.
1: Lights on, died for Rob Stark.

heb je lawaai blauw lekker samen. Hier is een beetje Exmo met What About Me. Nou, nu heb je het ook geholpen aan die ookie. Hierna is daar nog een beetje Exmo, die keer samen met W&W. En dan Cecil van Umet Oskan. Niet hier op Techno Tuesdays. Ik hoop je eens van plan om rustig te in je bed te luisteren, want die show is alles behalve. Skrijdig.

Ons is sommer gauwe vinnige 10 jaar aangedrukt sit. Tis in het baie kort 10 jaar gewees daai. Het is ook een goeie tyd gewees, want hy is so vinnig geslik. So ietsie daar verheer.

winner gewees. Ella se wieso uiteindelik na soveel jare. Voor hom was hy singing in the shower, of wel in die geval was hy liedjies naam net shower. En nou is het bykie Lumix, en dan bykie Lunax, is Fireflies en dan Rebel Heart, gevolg dier een lekker mix van Bring Me To Life. En dan moet ek julle ongelukkig groet, weer eens met HBZ en Jerome's Bittersweet Goodbye.

0: Hey! Waar is al die mense?
1: Die game is eers volgende week, boys.
0: Robbie, wat nou? Kom ons gaan huis toe.